0: Percy Faith from the album Corazon. We heard First Light. It was loaded with good tunes and this was one of them. Next is music from Lucy Steinl together with Hans Elsner. Lucy is actually an American lady, singer-songwriter, who went to Europe and settled down in the Netherlands. And after a few years, she was able to speak a little bit of Dutch. And we will hear from her now in this Good Morning Sunshine.
1: Nou, normaal gesproken heb ik begrepen dat het 2:45 minuten. Maar ik heb met de bestuur hebben we afgesproken om vanavond met die directie goed gekeken om 3:30 te doen. Dat vinden wij prettig hoor. En het eindigt ongeveer dezelfde tijd, dus we zullen op de tijd letten. Ons laatste nummer voor het eerste zet, of voor het eerste pauze, beter gezegd, is een country nummer die eigenlijk niks meer te melden heeft dan gewoon van je bent te gek.